Nom Hachalade. En hem noem ik Bas. Die dode van moeder in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens. Maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij. Maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want het fort, dat begint al knapjes te verminderen.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedenacht.
1: Zit niet zo suf met die eeuwige krant. Ga niet van slaap of verveling. Ben toch je vrouw en ik eet uit je hand. Maar ik eet niet van de bedeling.

Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
3: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
4: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
3: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
2: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. De opbrengst gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Noordzee Gold, ook in het weekend, vintage hits.

0: We starten deze zaterdag met een afwisseling van wolken en zon. In de loop van de dag worden de opklaringen steeds breder. Er staat vandaag een matige westenwind en de maxima gaan richting 21 graden. Morgen krijgen we opnieuw een mix van opklaringen en stapelwolken. Het blijft ook morgen droog, met maxima aan zee van 21 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerke start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Staatsbank Belfius moet eind november voor de rechter komen in een phishingzaak. Volgens de krant De Tijd is dat de eerste keer dat zoiets gebeurt. Aanleiding is een klacht van een vrouw die vorig jaar zo'n 100.000 euro verloor. Een oplichter deed zich toen voor als iemand van Cardstop en liet haar een en ander doen met haar kaartlezers, waarop de vrouw opgelicht werd. Volgens de wet moet een bank je dan meteen terugbetalen als je geen toestemming gaf voor zo'n betaling. Maar Belfius weigerde dat, waarop de vrouw een klacht indiende. En als ze gelijk krijgt, dan kan het een belangrijk precedent zijn in phishingzaken. Er zijn de voorbije maand in Vlaanderen 21 besmettingen met het West-Nijl-virus bij paarden vastgesteld. In de regio's rond Brussel, Antwerpen en Mechelen. Dat meldt het Voedselagentschap. Lisbeth van de Voorde van het FAVV geeft tips als je zelf paarden hebt.
4: Als je echt ernstige symptomen merkt, zoals zenuwverschijnselen, stijfheid of verlamming bij paarden, dan moet je echt wel aan de alarmbel trekken en zo snel mogelijk je dierenarts contacteren. Voor paarden bestaat er een vaccin tegen West-Nijl-virus. En wat misschien toch nog een zeer interessante tip is probeer gewoon de muggen weg te houden van de paarden.
3: Er zijn bij ons voorlopig nog geen besmettingen bij mensen vastgesteld. En in ons voetbal is kampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen in Lommel. Het enige doelpunt viel vlak voor de rust en het was een on-goal. Club pakt zo 12-12 en staat samen met Charleroi en AA Gent aan de leiding. Lommel staat 8e met 7 punten. Eerst nog wolken, maar geleidelijk wordt het een vrij zonnige en meestal droge dag. En we halen maxima rond 21 graden. Morgen zon, wat hoge wolken en in de loop van de namiddag kans op enkele buien en tot 25 graden.
1: Het weekend is vintage met Noordzee Gold.

0: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
1: Dit is Noordzee Gold met de mooiste golden oldie.

0: starten deze zaterdag met een afwisseling van wolken en zon. In de loop van de dag worden de opklaringen steeds breder. Er staat vandaag een matige westenwind en de maxima gaan richting 21 graden. Morgen krijgen we opnieuw een mix van opklaringen en stapelwolken. Het blijft ook morgen droog, met maxima aan zee van 21 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De grote post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
3: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht, die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
2: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gestel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de Ilka 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KV Dixmuiden Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee-regio nieuws.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Ken je de zoete inval? Voor het ontruimen van inboedels van zolder tot kelder met al jaren een uitstekende service. Dat is de zoete inval. Met ook een verkoopzaal en online winkel voor vintage, brocante, antiek en kunst. De zoete inval vind je op de Nieuwpoortse Steenweg 66 in Oostende of via verkoopzaaldezoeteninval.be. Tot in de zoete inval.
1: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
2: Noordzee Gold. Met de mooiste golden oldies.

0: We starten deze zaterdag met een afwisseling van wolken en zon. In de loop van de dag worden de opklaringen steeds breder. Er staat vandaag een matige westenwind en de maxima gaan richting 21 graden. Morgen krijgen we opnieuw een mix van opklaringen en stapelwolken. Het blijft ook morgen droog, met maxima aan zee van 21 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
3: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
4: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
3: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
2: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Dit is Noordzee Gold Vintage.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt de Olvo Band optreden. Festival gaat vandaag en morgen door in Oostende. Een evenement dat de lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardeenplein in Oostende en start om 11 uur. Vandaag en morgen is er in Oostende de Grote Braderie in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. In de Rogierlaan is er een kunststraten en er is een rommelmarkt en op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Peter Hujar's Day. En dan mag je vanavond voor Teenage Sex and Dead at Camp Maïsma. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. MTM Oostende organiseert vandaag en morgen hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren Duin en Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Dat was ie voor vandaag. Graag tot morgen.

0: 35 Jahre sind vergangen seit jener Zeit. Manch graues Haar ausgegangen voll Herzeleid. Ich hab Anneliese bekommen, ach wie war das schön. Anneliese hat mich genommen.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
2: Noordzee Nieuws.
3: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerke start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de Hoeve. De Hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hip-hopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Minister van Consumentenbescherming Rob Beender stuurt opnieuw controleurs naar kledingwinkel Unique. Die beloofde om tegen middernacht, dus gisteravond, 7000 achtergebleven pakjes te leveren of getroffen klanten terug te betalen. Het is niet duidelijk of dat gelukt is, want onze redactie krijgt tientallen meldingen binnen van mensen die nog altijd wachten op hun bestelling. Je hoort minister Beender.
5: Ik heb gehoord en ook gelezen op sociale media dat Unique heeft gezegd dat ze alle pakketjes hebben verstuurd en dat ook iedereen die gevraagd heeft voor een terugbetaling dat zou gekregen hebben. Ik wil absoluut zeker zijn of het ook echt is gebeurd en daarom gaan we begin volgende week terug een vervolgcontrole doen vanuit de economische inspectie om zeker te zijn of alle klanten gekregen hebben waar ze recht op hebben.
4: Als dat niet gebeurd is, riskeert Unique een stevige boete of zelfs een celstraf. We willen wel gezond eten, maar we raken te gemakkelijk aan ongezonde dingen. Dat blijkt uit een rondvraag van de gezondheidsinstituut Sensano. Er is altijd wel een fastfood of een afvalrestaurant in de buurt, zegt Jonathan Benaim van Sensano.
6: Het is zeker niet alleen beperkt tot de fastfoodketens, ook in de supermarkten of in andere soort winkels, in kleine winkeltjes, nachtwinkels, is er genoeg ongezonde voeding te vinden voor goedkopere prijzen vaak dan de gezonde producten. Eigenlijk zou de gezonde keuze de evidente keuze moeten zijn.
4: We willen ook wel gezond en vers koken, maar we vinden vaak dat dat te lang duurt. Ons land heeft een eerste medaille gepakt op het WK G-wielrennen in de VS en het is meteen goud. Want Marvin Odent is de nieuwe wereldkampioen in het tijdrijden in zijn categorie. Voor Tim Seelen was het net niet, hij werd nipt vierde in zijn categorie. De zon komt erdoor en het blijft droog bij 21 graden. Morgen begint vrij zonnig, na de middag stijgt de kans op buien tot 25 graden dan.
1: Dit is Noordzee Gold.

Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei: jongen, kom eens hier, met wat doe ik je nou?

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
3: Noordzee Gold. Ouderwetse radio.

Comedy Oostende brengt op donderdag 10 september om 8 uur de try-out Ken je Ken van Ken de Scheemaker. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. Tickets kosten 12,5 euro.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De grote post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zin. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
3: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht, die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
2: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de Ilka 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KV Dixmuiden Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee-regio-nieuws.
0: Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Dit is Noordzee Gold. Ook in het weekend met de mooiste golden oldies.

Op zaterdag 19 september gaat de Meta Relax Ostend Night Run door. Verwacht opnieuw een unieke avond vol sfeer, muziek, energie en verbondenheid in het hart van Oostende. De startzone is aan het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run steunt opnieuw twee prachtige lokale goede doelen.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
3: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
4: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
3: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
2: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
1: me gusta la guitarra, me gustas tú,
0: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de ASIC Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
2: Manifiesta!
3: Noordzee Gold met de mooiste golden oldies.

Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt de Olvo Band optreden. Festival gaat vandaag en morgen door in Oostende. Een evenement dat de lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardeenplein in Oostende en start om 11 uur. Vandaag en morgen is er in Oostende de Grote Braderie in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. In de Rogierlaan is er een kunststraten en er is een rommelmarkt en op het Prinsesse Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Peter Hujar's Day. En dan mag je vanavond voor Teenage Sex and Dead at Camp Maïsma. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. MTM Oostende organiseert vandaag en morgen hun 26e Mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren Duin en Zee, Forststraat 128. Meer info op 0485 58 270 75. Dat was ie voor vandaag. Graag tot morgen.

0: et des draps de toile molle me chatouillaient les guiboles, Félicie. Oh, si.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
2: Noordzee Nieuws.
3: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de Hoeve. De Hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hip-hopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Wereldkampioen Tadej Pogacar zal dit seizoen niet meer koersen. Hij zal zijn titel dus niet verdedigen op het WK in Canada eind deze maand. Dat laat zijn ploeg UAE weten. Pogacar viel zwaar in de Ronde van Spanje en moest geopereerd worden. Hij herstelt nu verder thuis. Pogacar heeft zijn contract bij UAE wel verlengd tot eind 2032. En ook Victor Kampenaert verlengde zijn contract bij Visma Lisebike tot 2028. Kampenaert is 34. Het is nog niet duidelijk wat de dodelijke woningbrand in Niel in de provincie Antwerpen heeft veroorzaakt. Dat zegt de burgemeester Ingrid Mulders.
5: De experten komen en zijn bezig met onderzoek. De brandweer is ook nog een controle aan het doen in het huis. Alles aan het checken, alles wat nodig is. Maar de experts gaan de nodige onderzoeken doen. Er zijn nog geen aanwijzingen.
4: Het vuur brak vanmorgen uit. Een vrouw van 67 overleefde het niet. Haar dochter ligt in het ziekenhuis. Hun huis is wellicht onbewoonbaar. Ook enkele huisdieren kwamen om in de brand. Er is op meerdere plaatsen hinder op het spoor door Berken. Het gaat onder meer over de hoofdspoorlijn tussen Gent en Brugge en in Aarschot. Frederik Petit van spoornetbeheerder Infrabel.
6: Een van de grootste werven, dat is tussen Gent en Brugge. Daar is er dit weekend geen treinverkeer. Dat komt voor de werken voor de aanleg van het derde en vierde spoor. We voeren werken uit aan de sporen, de bovenleiding en de seinrichting. De hinder zal het grootste zijn voor de werf in Aarschot, omdat die werken duren tot en met 20 september. Dus dan zal er niet alleen tijdens de weekends worden gewerkt, maar ook tijdens de week.
4: De NMBS voorziet een alternatieve treindienst en er rijden ook vervangbussen. 4 ziekenhuizen in ons land testen artificiële intelligentie bij borstkankerpatiënten. Die AI-modellen zijn gebaseerd op een unieke databank met gegevens van meer dan 8000 patiënten. Artsen gebruiken ze wel alleen bij patiënten die al eerder behandeld werden. Je hoort borstkliniekcoördinator Barbara Bussels van het AZ Delta.
7: En die modellen geven ons een aantal voorspellingen weer van zaken die normaal pas verder in het behandeltraject naar voren komen. De tumorgrootte, of dat de oxyclier zal aangetast zijn, al dan niet. En hoe de patiënt zal reageren op een bepaalde chemotherapie.
4: Op die manier kunnen artsen per patiënt de geschikte behandeling kiezen. Als de testfase positief is, kunnen ook nieuwe patiënten ermee geholpen worden. In Nepal blijven reddingswerkers slachtoffers levend van onder het puin halen. Zo vonden ze een vrouw van 64 in haar huis. Ze was wel bewusteloos en ligt nu in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe het met haar gaat. Eerder haalden de hulpdiensten ook een Chinese arbeider levend uit een ondergelopen tunnel. Op diezelfde plek hadden ze gisteren ook al 2 Nepalezen levend gered. 10 dagen geleden werden Nepal en Tibet getroffen door zware overstromingen en modderstromen. In totaal vielen er bijna 1400 doden en duizenden mensen blijven vermist. Vanmiddag en vanavond zon en wolken. Het blijft ook droog bij 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en tot 25 graden. Maandag hetzelfde weer en tot 28 graden. Daarna wordt het wisselvallig en ook frisser.
2: Dit is Noordzee Gold Vintage.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Welkom bij Noordzee Gold.

Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold. La place rouge.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De grote post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zin. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
3: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht, die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
2: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostendse Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de Ilka 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KV Dixmuiden Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8:00 in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: De hele middag Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Dit is Noordzee Gold.

William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift naar Kustzaal Oostende op zaterdag 17 april 2027. Tickets zijn nu al te bekomen aan de box-office van Toerisme Oostende vanaf 27.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal €500 kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
3: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
4: Dus dat zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
3: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
2: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

Eric, je t'aimais tant entre les tours de Bruges et Gand. Aïe, Maric, Maric, il y a longtemps entre les tours de Bruges et Gand. Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wind de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht en schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Aïe, Maric, Maric,

waai de wind, c'est fini. Zonder liefde, warme liefde, wijnt de zee, déjà fini. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, tout est fini. En scheurt het zand over mijn land.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Noordzee Gold. Ouderwetse radio.

De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer. Er is ook een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerke start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Sint-Joop in 't Goor zijn 3 kinderen gewond geraakt op de Balkensfeesten. Het gaat om 3 meisjes, 2 van 8 en 1 van 7 jaar oud. Het gebeurde tijdens een act op het podium, vertelt burgemeester Frans van Loveren.
4: Net op de Balkensfeesten is een spandoek bevestigd aan het podium met de nodige gewichten. Ja, eigenlijk door een windvlaag losgekomen en spijt genoeg terechtgekomen op 3 aanwezigen. Eén daarvan was er al zeker zwaar gewond. Nu, de hulpdiensten waren enorm snel ter plaatse en zijn we de 3 aanwezigen ook meteen meegenomen naar het ziekenhuis. Waarvan we weten dat 1 ondertussen ook overgebracht is naar het UZ in Antwerpen.
3: Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het onderzoek loopt nog. Het podium is intussen vrijgegeven en het evenement gaat gewoon door. Russisch president Poetin heeft een tijdelijk staakt het vuren aangekondigd in de oorlog met Oekraïne voor 3 dagen. Dat heeft Poetin gezegd in het kader van de vredesgesprekken met de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. Die kwamen vanmiddag aan in Moskou om er te praten over een Amerikaans voorstel voor een einde aan de oorlog. Het staakt het vuren gaat vanaf middernacht in. Eerder kondigde Oekraïns president Zelensky ook al aan dat ze Rusland niet zullen aanvallen tijdens het Amerikaanse bezoek. De supporters van voetbalclub Antwerp zijn vanavond dan toch welkom in het stadion van Standaar. De burgemeester van Luik verbood dat gisteren omdat er volgens hem te weinig agenten zijn voor de veiligheid. Daar kwam bijzonder veel kritiek op, waarop de Antwerpfans dreigden om toch naar Luik te gaan en het centrum van de stad in te trekken. Nu besliste de burgemeester dat ze toch het stadion in mogen. Vanmiddag en vanavond zon en wolken. Het blijft droog bij 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en tot 25 graden. Maandag hetzelfde weer en tot 28 graden.
0: Noordzee Gold.

0: Ken je De Zoete Inval? Voor het ontruimen van inboedels van zolder tot kelder, met al jaren een uitstekende service. Dat is De Zoete Inval. Met ook een verkoopzaal en online winkel voor vintage, brocante, antiek en kunst. De Zoete Inval vind je op de Nieuwpoortse Steenweg 66 in Oostende of via verkoopzaaldezoeteninval.be. Tot in De Zoete Inval.
1: Welkom bij Noordzee Gold.

En in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vannacht blijft het helder en dat zorgt voor frisse minima rond 13 graden. Morgen wisselen stapelwolken en zon elkaar af. Het blijft morgen droog. De maxima schommelen dan rond 21 graden. Maandag krijgen we veel zon bij aangename temperaturen van 23 graden aan zee en 28 graden dieper in de provincie.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De grote post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zin. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
3: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht, die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
2: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gestel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de Ilka 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KV Dixmuiden Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8:00 in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies aan

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
2: me gusta la guitarra, me gustas tú,
1: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de Aasseg Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
3: Manifiesta! Welkom bij Noordzee Go.

0: het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vannacht blijft het helder en dat zorgt voor frisse minima rond 13 graden. Morgen wisselen stapelwolken en zon elkaar af. Het blijft morgen droog. De maxima schommelen dan rond 21 graden. Maandag krijgen we veel zon bij aangename temperaturen van 23 graden aan zee en 28 graden dieper in de provincie.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
3: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
4: Dus dat zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
3: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
2: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenberge. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Noordzee Gold.
5: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meest

0: zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10:00. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De Universiteit Gent past de regels voor studentendopen aan. Aanleiding is de schorsing van de studentenvereniging Vlaamse Economische Kring. Die hielden zich vorig academiejaar niet aan de afspraken van het doopdecreet. Journalist Jeroen de Smecht.
4: Opdrachten die neerkomen op zoveel mogelijk eten of drinken, dat willen ze niet meer. Dat is niet verenigbaar met de hedendaagse doopcultuur. Verder willen ze ook niet dat schachten nog lang op hun knieën moeten zitten tijdens doopactiviteiten. Maximaal nog 45 seconden is een beetje de richtlijn. Een schacht verbieden om naar iemand te kijken, wat wel eens gebeurde bij zo'n doop, dat mag ook niet meer.
3: Het VEK mag nu 4 weken lang niet deelnemen aan evenementen van de faculteit Convent. 1 op de 3 voetbalclubs heeft een wachtlijst, dat blijkt uit cijfers van Voetbal Vlaanderen. Nochtans stijgt het aantal kinderen dat wil voetballen elk jaar, maar jeugdclubs kunnen de hoge vraag niet aan en daar zijn 2 redenen voor, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
5: Er is een tekort aan ruimte, aan infrastructuur en er is een tekort aan mensen, die vrijwilligers, die coaches. Er zijn er te weinig van en dat zijn de 2 grote uitdagingen van ons jeugdvoetbal. Als we gewoon naar onze aansluitingsaantallen kijken, die zitten jaar na jaar in de lift en er komen geen clubs bij. Er zijn te weinig clubs op dit moment om al die jongens en meisjes op te vangen.
3: Vooral in centrumsteden zoals Antwerpen en Gent zijn de problemen het grootst. In het Midden-Oosten heeft het Amerikaanse leger 3 Iraanse olietankers aangevallen en vernietigd. Het gaat om 1 schip in de Persische Golf en 2 in de Golf van Oman, dat meldt het Amerikaanse leger. Volgens het leger ging het om een reactie op een Iraanse raketaanval op 2 Amerikaanse oorlogsschepen eerder vandaag. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. Sport in ons voetbal heeft Union de topper in en tegen Charleroi gewonnen. Het werd 2-3. Union kwam nogthans 2 keer op achterstand, maar maakte die telkens goed. Camille van de Perre scoorde het winnende doelpunt kort na de rust. In de stand wordt Union alleen leider met 13 op 15. Charleroi staat gedeeld 2e samen met Club Brugge en AA Gent. De Duitser Marco Brenner heeft de 14e etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Zijn eerste zege in een grote ronde. Brenner was de beste op een aankomst bergop en haalde het voor de Colombiaan Santiago Buitrago en de Spanjaard Christian Rodriguez. Zijn landgenoot Enric Mas kwam vandaag niet in de problemen en blijft leider. En een grote verrassing in de grote prijs Formule 1 van Italië. De Fransman Pierre Gasly vertrekt morgen van op pole position. Hij was in de kwalificaties nipt sneller dan de Brit George Russell en de Australiër Oscar Piastri. Vanavond en vannacht is het droog en helder, minimaal tot 15 graden. Morgen zonnig en overal droog bij zo'n 24 graden. Maandag afwisselend zon en buien bij maximaal tot 26 graden. Dinsdag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Grote Post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
3: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht, die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
2: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gestel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostendse Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de ILKA 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Xmuiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Dit is Noordzee Gold.

Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer.

l'incendie là-bas fait rage. Et le ciel est noir de fumée.

is Loesje. Wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echte